Mijn naam is Glasie. Ik zit hier op die statie. Ach nee, wat is die hasie? Ik zit in de voor die duive brood. En wat ik niet verstaan nie, is waarin allemaal nooitelijk gaan nie. Maar ek is nie geplan nie, want morgen gaan ons allemaal dood. Daar komt die man van die Salvation Army. In sy hand het hy een rasje en een sami. Hy gee my een traktakje en ek maak asof ek kan lees. Zij dan met die bordel, geef vir my een slikkie. Luister wat ek gorrel, hoor hoe skat my blikkie. Allemaal loop voorbij, mensen zweer, ek is een geest. Mensen loop met neese in die lucht. Mensen is altijd zo angstig. Die ek vir die ander asof hy een groter las het om te dra. Mensen is geldgierig. Stroef en onplezierig. Allemaal ek gedierig asof hulle baie het om oor te kla. Maar ek het aan het ding, ja. Iets wat mij laat lekker zing. Whisky, brandy, blauw trein aan de poot. Zij zit in een fancy bar. Ik speel op mijn blikgitaar. Maar ons is allemaal in die grapevine een geloot. Kijk hoe op die drellen. Allemaal lekker die cellen. Behalve voor die vellen. Dit hangt het af, wie was jouw pa? Eendag in die hemel. Sal het ook so wemel. Steek jou hand in jou sakke, want al sien jy van my ook daar. Ek leer het in die kerkse muur. Ek hoor die dominee preek. En die engel van die Here het so stijf die my vast kom lee. En die woorde van die dominee het soos hongerpijn in my hart kom steek. En toe ek wakker word, ja, toe het ek gesê, sy kan maar jou neus optrek. Skop my, skiet my, slaan my, vrek. Noem my name in my bek.

Dag, mijn naam is Klaasie. Ik zit hier op die statie. Ach nee, wat daar is die haasie. Ik zit nog voor die duiwe brood. En wat ik hier verstaan nie, is waarin allemaal nooitlik gaan nie. Maar ek is hier geplan nie, want morgen gaan ons allemaal dood.

Jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Als je lucht er allemaal leid is, je stelt de zijn speel samen. Je leen deel met die dingen in je kop. Wanneer jij je voor ons alleen is, en wat ons ooit hier maakt, en wanneer dit alles gaan stoppen.

Soos die lente elke jaar, soos een wit bloeiselblaar. As jy moeg is en verniel is, soos een kachel.

op. Uit myle op die klok, maar daar's niks wat die wildman stop. As hy bekryp, is het kaalvoet, kleiduwe en een jakkelsroep. Uit myle

26 en dan Port Elizabeth Telefoons is een minimum 6 en een maximum 21 graden Celsius voor vandaag. Gaan we hier naar Joni Man toe en hy sê genoeg is genoeg. En ek hoop jy vra jouself die vraag of die stelling soms in jou lewe.

0: Je weet niet, mooi is de liedjes dan geschreven, man. Wow. Er is iemand anders, dat is Dalma James, Dran in de Jemmel. Tony Stein still holding on. Chris L. says, yes, I know. Zo weer die lekkere dag, zeg ik bedankie voor elke persoon die samen dus gekeerd heeft. Met Dorrance Jukebox James is net hierna, ze blij en geschakeld. Ga hem lekker die ervat en zeker maak je stap met de chance. Ik los je in de handen van Francho Boys Blackbird, Lani Richmiller, Mac Young, Retief Berger en Rudy Miller. Lekker prijs en worship wat jullie in die zondag gaan deervat. Dankie dat jullie samen gekeerd hebben. Jullie was absoluut een eer om die dag is om met julle te begin.
1: Sy genade slaan my asem weg. Sy liefde gryp my aan die hart.

En as ek aan hom dink, dan word ek stil. En ek verlang weer na my visserman vrou.

Als ik zon die nacht tot ziens in een nieuwe dag voor jou ben, mag glimlach uit jouw spoel in die ochtendduisse strootroep, mag vreugde verzadig opvol die slaggaten waarin jij strijkel, mag je jubel tot bij jou doel en mag je nooit ooit weer.

gewassen war. En je stil weer deel van mij beet. En ik slaap al je aan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Dus zeg je zo. Dat wat je op je doet. En als je me zo. Dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

gezag is hoe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

se wonde trek alweer zwaar in die skemer. My vodde lijf die die drijf staan. Hier die strijd kan verrijk, maar ek weet die tijd gaan sy rijd vat. En spijt is jy nog bereid om soos been te blijk van my zonde. Ek sien jou.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Dan krijg David de Verleer, die man van Versace. Versace naar Roo. Roo is derde gaan van deze op die kwartlijn. Hij had nog steeds. Paniek is Roo. Paniek is Roo.
2: Extra's geboren in Zuid-Afrika. Met een trui wat ik zo dikwijls draag.

0: schrijven, doe alsjeblieft. Rugby is belangrijker als geld. Dag, groeten.
1: Ons het hou vir Wynand Klaas as Frik de Pre, Tops Breitensmal en Duffelje, Chester Teichman, Montgomery, Osterand, Top Kruiven en Joost van de Westhuizen. My vriend, laat jou fakkel brand vir alle ander Springbok legendes en laat ons het hou, legendes van altijd.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.